0: gebombardeerd en dat wordt als roekeloos beschreven. Ook dreigt Iran met aanvallen als er door Amerika nieuwe economische sancties worden opgelegd. En op het vliegveld van het Duitse Düsseldorf is paniek uitgebroken nadat een 52-jarige vrouw werd gestoken door een schorpioen. Ze kwam terug van vakantie en het dier had zich in haar jaszak verstopt. Uiteindelijk bleek het om een van de giftigste soorten te gaan. De vrouw is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld, landinwaarts maximaal 10 graden. Vandaag is het wisselvallig, alleen in het noorden bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: Het is 3 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft 2 corrupte ambtenaren op staande voet ontslagen. Ze zouden door bedrijven omgekocht zijn met cadeaus en geld. In ruil daarvoor kregen de bedrijven opdrachten van de gemeente. Rotterdam had al het idee dat de 2 corrupt waren en het OM ging op onderzoek uit. De zaak bleek zelfs nog ernstiger dan eerst gedacht. Het financiële gedrag van de Amerikaanse president Trump ligt onder de loep. Hij handelde in juni meer dan 1000 keer in aandelen voor meer dan $260 miljoen. Dat roept vragen op over belangenverstrengeling, omdat zijn regering beleid voert rondom bedrijven en sectoren waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent dit. Een Portugese voetballer, Kevin Castro, is overleden tijdens een oefenwedstrijd. De 25-jarige speler zakte na nog geen 10 minuten spelen op het veld ineen. Medische teams van beide clubs probeerden hem nog te reanimeren, maar konden niks meer voor hem doen. Zijn oude club in Engeland brengt vanmiddag een eerbetoon. En in het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. 3 leden uit 1 gezin raakten gewond toen een muur instortte. Er werden 400 mensen geëvacueerd, onder andere uit een discotheek en van een camping. Ook moest de brandweer mensen uit een auto redden die door overstromingen vastkwamen te zitten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en landinwaarts enorm afgekoeld, naar maximaal 10 graden. Vandaag zowel zon als wolken die elkaar afwisselen. In het noorden kan een bui vallen en het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM. Hier.

0: is 4 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Japan is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,9. Zeker 5 mensen raakten gewond, melden Japanse media. De schok was onder andere te voelen in de hoofdstad Tokio. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is dat er de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan komen. De KNVB had Pep Guardiola op het oog als opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar omdat hij een jaar pauze inlaste, werd hij het niet. Directeur topsport Nigel de Jong zegt bij NOS dat de tweede optie Arne Slot was. Maar die ging liever aan de slag bij een club. Xavi Hernandez bleef over. Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden in de Golf van Bengalen bij India. Daar zonk een groot vrachtschip met meer dan 20 bemanningsleden, voornamelijk uit China. Het schip vervoerde ijzererts. Waardoor het schip is gezonken, is niet duidelijk. En de politie staat voor veel raadsels rondom de vondst van een dode vrouw. Een wandelaar vond haar gisteren langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben, worden opgeroepen zich te melden. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog, met een mix van wolken en zon. 'S Middags trekken er wat buien over het noorden, maar in de rest van het land blijft het droog en wordt het 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: is 5 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Twee ambtenaren die cadeaus en geld van bedrijven aannamen in ruil voor opdrachten van de gemeente zijn ontslagen. De gemeente Rotterdam had volgens het NRC al langer het vermoeden dat er iets niet klopte. Het OM deed onderzoek naar de corrupte ambtenaren en daaruit bleek dat de zaken zelfs nog ernstiger zijn dan werd gedacht. Een omstreden Mexicaanse gouverneur is alweer opgestapt omdat hij in Amerika verdacht wordt van banden met een drugskartel. Hij was al een tijdje weg, maar keerde gisteren ineens terug. De president van Mexico was daar kritisch op, waarna hij nu opnieuw vertrekt. De VS wil dat hij en 9 medeverdachten worden uitgeleverd. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Japanse media melden dat er zeker 5 mensen gewond raakten en dat de schok onder andere in de hoofdstad Tokio werd gevoeld. Kerncentrales in de buurt lopen geen risico. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is op nog meer aardbevingen de komende dagen. En in het Amerikaanse Death Valley is een 68-jarige Franse toerist omgekomen. Hij kreeg samen met zijn reisgenoot autopech en ze besloten te voet hulp te zoeken. In de woestijn is vaak geen bereik en wordt het gemakkelijk meer dan 45 graden. Parkwachters vonden de man later dood terug. Bezoekers worden gewaarschuwd voor de extreme hitte. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op de meeste plaatsen droog. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag valt er in het noorden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: Het is 6 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Iraanse hackers hebben een Britse energiecentrale stilgelegd met een cyberaanval. Het gebeurde vorige maand en duurde 4 dagen. De uitval had geen gevolgen voor de Engelse energievoorziening. Volgens de Britse krant was de aanval vooral bedoeld om te laten zien dat de hackers toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De politie zet nog veel vraagtekens bij de vondst van een dode vrouw gisteren. Een wandelaar vond haar langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben worden opgeroepen zich te melden. PEC Zwolle heeft gisteravond zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. Het werd 0-2 in Heerenveen. FC Utrecht gaf in de laatste minuut een overwinning weg. Het werd 3-3 gelijk tegen Sparta. En AZ won met 2-0 van Fortuna Sittard. Vandaag staan onder andere PSV Groningen en Cambuur Feyenoord op de planning. Dan het weer van Weer Online. In de ochtend is het droog met een mix van wolk en zon. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM. Hier

0: 75 euro? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Jongens, eten.
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
4: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: Dit is Magic FM.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op zondag 20 september.
3: Bee Gees bij Main Course, Bauke en de Elders Matters Band, Donna's Hot Stuff en Queen Must Go On.
2: Kaarten vanaf 19,95. Kijk op imlive.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
9: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
8: Wat dan?
9: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Oh, mag ik mee?
9: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Het is 7 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een aardbeving vannacht in het oosten van Japan zijn tientallen mensen licht gewond geraakt. De beving had een kracht van 5,9, was goed te voelen in de hoofdstad Tokio. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Er kan nog een aardbeving aankomen deze week, zeggen Japanse meteorologen. Bij een vechtpartij in het centrum van Den Bosch zijn gisteravond 3 mannen gewond geraakt. Eentje was niet aanspreekbaar. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Volgens de politie ging het om zinloos geweld. Getuigen zegt dat eerder op de avond ook zeker 3 vechtpartijen waren. In het National Park Death Valley in Amerika is een Franse toerist omgekomen door de hitte. Hij kreeg autopech en besloot samen met zijn reisgenoot lopend hulp te zoeken. In Death Valley kan het wel ruim 45 graden worden en er is vaak geen bereik. Parkwachters vonden de man later dood terug. Zijn reisgenoot heeft het wel gered. En Zandvoort maakt zich op voor de voorlopig laatste Formule 1-race op Nederlandse bodem. En de eerste fans stapten net alweer uit de trein. Om 3 uur vanmiddag begint de Grand Prix. Max Verstappen start vanaf de 7e plek. Gisteren was Max grieperig. Hij zei dat het geen invloed heeft gehad op hoe hij reed. Dan het weer van weer online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. En het wordt vandaag zo'n 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
10: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM. Hier hoor je...

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Dit is Magic FM. The music is

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
1: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Hands van Voodoo.
6: Aldi.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
5: Nu haal hè, dus niet straks.
7: Hands van Voodoo.
6: Aldi.
9: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is 8 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De eerste Formule 1-fans zijn alweer met de trein in Zandvoort aangekomen voor de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix. Vanmiddag om 3 uur is de race. Max Verstappen start vanaf plek 7. Davina Michel zingt daarvoor het Wilhelmus. En de koning en koningin zijn er ook met prinses Alexia. Een aardbeving vannacht in het oosten van Japan met een kracht van 5,9. Zijn tientallen lichtgewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Het was onrustig in het centrum van Den Bosch vannacht. Bij een vechtpartij raakten 3 mannen gewond, meldt Omroep Brabant. Eentje was bewusteloos en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is kermis in het centrum van Den Bosch en volgens getuigen waren er eerder op de avond nog een paar vechtpartijen. En president Trump heeft in juni ruim 1000 keer gehandeld met aandelen en beleggingen met een waarde van omgerekend ruim 220 miljoen euro. Hij deed het bijvoorbeeld rond belangrijke politieke gebeurtenissen. Belangenverstrengeling, zeggen velen, maar dat ontkent het Witte Huis. Dan het weer van weer online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden, de komende dagen warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic

want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.

op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Het is 9 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is de allerlaatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix... en het is alweer druk in de treinen naar Zandvoort. Die rijden elke 5 minuten vanaf Amsterdam Centraal. Vanmiddag om 3 uur is de race met Max Verstappen aan de start vanaf plek 7. Koningin, koningin en prinses Alexia zijn er ook. Er worden getuigen gezocht van een vechtpartij vannacht in Den Bosch... waarbij 3 mannen gewond raakten. Eentje was bewusteloos en moest met spoed naar het ziekenhuis, meldt Omroep Brabant. Ook de andere 2 werden daarna gekeken. Volgens de getuigen waren er meer vechtpartijen gisteravond in Den Bosch. De politie is ook op zoek naar getuigen die iets hebben gezien... gistermiddag niet ver van de Maas in Venlo. Daar werd het lichaam van een vrouw gevonden. De politie denkt aan een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. De politie zegt verder niets over de leeftijd van de vrouw... en hoe lang het lichaam er al lag. En er was een aardbeving vannacht in het oosten van Japan. Van doden is niets bekend, wel zijn er tientallen licht gewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Het treinverkeer had er last van. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden. De komende dagen wordt het warmer. En tot over het ANP-nieuws.
4: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris Make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Dit is Magic FM. The music is

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi. We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Het is 10 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is zo druk op station Haarlem en Amsterdam Sloterdijk dat honderden Formule 1-fans soms even moeten wachten op de volgende trein omdat de vertrekkende te vol is. Het is vandaag de laatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 3:00 vanmiddag is de race en Max Verstappen start van de 7e plek. Bij een zuivelfabriek in Kamp is vanochtend vroeg een pand ontruimd omdat medewerkers een ammoniaklucht roken, meldt RTV Oost. Ze maken er poeders voor baby- en kindervoeding. Brandweer kijkt wat de oorzaak van het lek is. Er zou niemand gewond zijn. In Nieuwekerk aan de IJssel hebben bewoners van een flat een uur buiten gestaan omdat er een brandje was met vooral veel rook. Meerdere etages werden ontruimd, meldt Omroep West. Het brandje was snel geblust, maar de brandweer moest eerst checken of alles weer veilig was. Een vrouw is nagekeken, ze hoefde niet naar het ziekenhuis. En er was vannacht een vechtpartij in het centrum van Den Bosch en de politie zoekt getuigen. 3 mannen raakten gewond. Volgens Omroep Brabant was er eentje niet meer aanspreekbaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis. Op meerdere plekken was bloed op de straat te zien. Er waren meer vechtpartijen, zegt een getuige. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het warmer. En tot over het ANP-nieuws.
12: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic

0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Dit is Magic FM. The music.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op zondag 20 september.
3: Bee Gees bij Main Course, Bauke en The Elders Matters Band, Donna's Hot Stuff en Queen Must Go On.
2: Kaarten vanaf 19,95. Kijk op imlive.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Het is 11 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een verdachte aangehouden die misschien iets te maken heeft met de dood van een bewoner van een verpleeghuis vrijdag in Oorschot. Politie vertelde al snel dat het om een niet-natuurlijke dood ging. Wat de verdachte met het overlijden te maken heeft, is nog niet duidelijk. De politie bedankt op Facebook iedereen die gisteren heeft geholpen na een ongeluk op de provinciale weg bij Nieuwe Pekela. Een auto reed het water in en meerdere mensen sprongen erachteraan om de inzittenden eruit te halen. De politie vindt het moedig en prijst hun inzet en betrokkenheid. Bij een zuivelfabriek in Kampen wordt een ammoniaklek gedicht. Volgens RTV Oost roken medewerkers vanochtend een sterke lucht en daarom werd het pand geëvacueerd. Er worden poeders voor baby- en kindervoeding gemaakt. Als het lek is gemaakt, wordt de fabriek weer opgestart. Er zou niemand gewond zijn. En de burgemeester van Zandvoort denkt dat het vandaag een mooie dag wordt, maar wel met een verdrietig randje. Het is de allerlaatste Dutch Grand Prix. De race begint om 3 uur en Max Verstappen vertrekt van plek 7. Hij was gisteren een beetje ziek. De burgemeester hoopt dat Max goed heeft geslapen en fit in de auto stapt. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het warmer. En tot over het ANP-nieuws.
9: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

€50 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag. Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Hallo.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
6: Hit it!

0: 18+.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Het is 12 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Amsterdam heeft over een paar jaar bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld, heeft de NOS uitgerekend. Pro en D66 willen de belasting in 2031 op 20% hebben om zo minder toeristen naar de stad te trekken, want er komen er te veel. Nu heeft Los Angeles nog de hoogste toeristenbelasting. In Oorschot overleed van de week een bewoner van een verpleeghuis en daarvoor is nu iemand opgepakt. Na onderzoek bleek al dat het een onnatuurlijke dood was. Waarvan de gearresteerde persoon wordt verdacht is niet bekend, ook niet wat diens relatie was met de doden. De Baltische Staten hebben last van de hevigste storm in 20 jaar, met extreem harde wind en stortregen. In Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Ze werden geraakt door een boom en door vallend puin. Er zijn overstromingen en elektriciteitskabels zijn stuk gewaaid. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. En bij Almere zijn dit weekend meerdere automobilisten van de weg gehaald omdat ze veel te hard reden. Eentje reed meer dan 200 km per uur op een stuk waar je 130 mag. Die is een rijbewijs kwijt en 7 anderen ook. Dan het weer van weer online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het steeds warmer. En tot over het ANP-nieuws.
2: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: 74 euro? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Social deal, restaurant deals, take one en actie bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: Dit is Magic FM. The music is

0: Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Het is 1 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een korte uitslaande brand vanochtend in een woning in Amsterdam-West. Volgens AT5 werden woningen in de buurt ontruimd. Bewoners konden snel terug nadat de brandweer had gemeten of het veilig was. 3 mensen hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Verkiezingen in oorlogstijd zijn een slecht idee, vindt de Oekraïnse president Zelensky. De ontslagen minister van Defensie had dat voorgesteld, maar Zelensky denkt dat het voor verdeeldheid zorgt. Er zijn allerlei obstakels. Zo zouden mensen in bezet gebied en vluchtelingen niet kunnen stemmen. Vannacht raakten 3 mannen gewond in Den Bosch en die blijken te zijn mishandeld. Een van hen botste op straat tegen iemand uit een andere groep aan. Die zei er wat van en gaf een klap in zijn gezicht. De andere 2 bemoeiden zich er ook mee. Alle 3 bleven ze gewond aan hun hoofd achter. Eentje was zelfs bewusteloos. En jezelf filmen terwijl je aan het spookrijden bent blijkt een nieuwe trend op TikTok in Engeland en Ierland, melden kranten. Er zijn in een week tijd 12 mensen door omgekomen. Het laatste ongeluk was vrijdagnacht in Middlesbrough. Een auto met 5 mensen reed op een politiewagen met 2 agenten. Niemand heeft dat overleefd. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon en in het noorden kan een buitje vallen. Het is 18 tot 20 graden, morgen zonnig en iets warmer. En dat is over het ANP nieuws.
5: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Dit is Magic FM.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: We kunnen het hebben over die

0: design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Het is 2 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Vlieland is een gewonde vrouw gered van een zandplaat, meldt Omroep Friesland. Ze was aan het surfen en viel. Daardoor was haar knie uit de kom en kon ze niet verder. Een reddingsboot heeft haar opgepikt en eenmaal aan wal kwam er een ambulance. Medewerkers konden haar ter plekke helpen en ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen laaide vannacht weer een beetje op. En omdat er geen wind was, bleef de rook hangen. De brandweer houdt de boel in de gaten. Afgelopen tijd was in Hoge Venen de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Nederland hielp mee met blussen met helikopters. Gistermiddag werd vlakbij de Maas in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden. En de politie weet nu wie het is en heeft de familie ingelicht. Ze gaan uit van een misdrijf en willen meer te weten komen over wat er is gebeurd. Daarom spreken agenten met wandelaars en mensen in de buurt, zegt L1. En Max Verstappen heeft voor de laatste race op Zandvoort zijn fans bedankt. Hij zei, ik heb hier mooie overwinningen geboekt met steun van de Orange Army. Hij geeft toe dat het dit jaar wat minder gaat, maar hij gaat alles geven. De race start om 3 uur. De koning reikt daarna de prijs uit. Dan het weer van weer online. Een mix van wolken en zon en in het noorden kan een buitje vallen. Het is 18 tot 22 graden. Morgen zonnig en iets warmer. En dat is over het ANP nieuws.
2: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Dit is Magic FM.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?

beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: swiss.nl/business.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Het is 3:00. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. In het bijzijn van de koning, koningin en prinses Alexia start de laatste Formule 1 race in Zandvoort. De koning stond op de grid terwijl het volkslied werd gespeeld en reikt na afloop de prijs uit. Lando Norris rijdt weg van pole position, Max Verstappen start als 7e. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een man neergestoken. Hij werd een paar straten verderop pas teruggevonden. De man raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. De politie weet nog niet waarom hij werd aangevallen. Het gebeurde in een druk uitgaansgebied in Rotterdam. Er is wel een mes gevonden. In Zwitserland is het dodental opgelopen van de brand in een restaurant in de buurt van St. Moritz in het oosten. Er werden in het uitgebrande gebouw nog 2 lichamen gevonden. Daarmee zijn er nu 4 doden. Er werd ook nog iemand vermist, maar die is levend gevonden. En in de Eredivisie heeft ADO Den Haag nog steeds geen punt gepakt dit seizoen. Vanmiddag was Go Ahead Eagles met 3-1 te sterk. ADO had geen moment zicht op een punt. Het doelpunt dat ze zelf scoorde kwam vanuit het

0: iets, maar daarna kregen ze geen kansen meer. Vanmiddag speelt PSV nog tegen Groningen en Feyenoord tegen Cambuur. Het weer van Weer Online? Een mix van wolken en zon, het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
1: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM. Hier

0: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal deals die je niet mag missen.
4: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
5: Okay.
4: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
6: Magic FM. The music is...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op zondag 20 september.
3: Bee Gees bij Main Course, Bouke en The Elders Matters Band, Donna's Hot Stuff en Queen Must Go On.
2: Kaarten vanaf 19,95. Kijk op imlive.nl.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker.
6: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou.

0: Kijk op jumbo.com.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
0: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Het is 4 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. In de Grand Prix op Zandvoort is Max Verstappen in de eerste ronde gecrashed en uitgevallen. Hij verloor de controle en reed vol in de vangrail. Zijn auto was zwaar beschadigd, zelf heeft hij niks. Hij stapte uit en zei meteen, I'm okay. Bij de herstart na een half uur viel een van de auto's van Team Haas uit met motorpech. Het is de laatste race op Zandvoort en er zijn een record aantal mensen naartoe gekomen. Beide weekenddagen waren uitverkocht en donderdag en vrijdag waren er ook veel mensen. Vandaag zit ook de koning op de tribune met de koningin en prinses Alexia. Hij reikt na afloop de prijs uit. De gesprekken over de begroting gaan komende week verder. Morgen is Pro weer aan de beurt. Die gaat praten met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Andere oppositiepartijen praten alleen met Heijnen. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. En in de weilanden bij Bergen-op-Zoom is een drugslab gevonden. Er zijn ook twee mensen aangehouden. Op diezelfde plek werd volgens Omroep Brabant 2 jaar geleden ook al een groot drugslab ontdekt. Toen duurde het meerdere dagen voor de boel was opgeruimd. Bij het huis hoort een grote lab grond met kassen en 2 loodsen. Het weer van Weer Online? Een mix van wolken en zon. Het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
2: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM. Hier

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
3: Dit is Magic FM. The music is magic.

0: bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt. Kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Het is 5 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. Veel Max Verstappen-fans zijn na zijn crash in Zandvoort teleurgesteld naar huis gegaan. Dat was te zien bij het station. Zelfs fans die speciaal uit China en Japan naar Zandvoort kwamen, vonden het niet boeiend meer zonder Max. Ook een fanplein in het centrum van Zandvoort liep snel leeg. Daar moesten sommige kinderen zelfs huilen. Zangeres Sophie Straat heeft op Lowlands weer de witte mannen in het publiek gevraagd om naar achteren te gaan, zodat vrouwen ongehinderd konden dansen. Dat deed ze al bij andere optredens en kreeg toen een storm van haat over zich heen. Deze keer zei ze erbij: ga vooral vooraan staan in het debat over vrouwenhaat en discriminatie. Tophonkballer Jonathan Schoop hangt op Curaçao ruim 3 jaar cel boven het hoofd, melden media. In zijn auto werd een zwaar vuurwapen met zijn DNA gevonden. Het OM vindt een zware straf nodig vanwege zijn voorbeeldfunctie. Schoop was jarenlang profhonkballer in Amerika en speelde ruim 14 jaar voor het Nederlands team. En in de Eredivisie heeft PSV met grote cijfers gewonnen van FC Groningen. Het werd 5-1. Vooral in de eerste helft kregen beide ploegen veel kansen. Groningen kwam zelfs al snel op voorsprong, maar kon dat niet lang vasthouden. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Vanmiddag speelt Feyenoord nog tegen Cambuur. Het weer van Weer Online? Een mix van wolken en zon. Het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
3: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Dit is Magic FM. The music is

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen

0: 12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
3: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
2: Wat dan?
3: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Oh, mag ik mee?
3: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Het is 6 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De laatste Formule 1 race op Zandvoort is gewonnen door Lando Norris van McLaren. Prins Bernhard van Oranje zwaaide de finishvlag en de koning reikte de prijs uit. Max Verstappen crashte in de eerste ronde en viel uit. Hij zegt dat hij probeerde te versnellen op een nat stuk van de baan en noemt het ongelukkig. Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Nevada is geëvacueerd omdat een natuurbrand te dichtbij komt. Ook een deel van de stad Reno is ontruimd. De brand is moeilijk te blussen door de harde wind en verspreidt zich razendsnel. In Oekraïne is een trein vol passagiers aangevallen door een Russische drone. De locomotief vloog in brand. Tijdens de evacuatie was er een tweede aanval, maar niemand raakte gewond. De passagiers zijn met de bus verder gegaan. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen gewonnen van China. Het werd 4-1. Het is de tweede groepsfase. Oranje was al zeker van de halve finale. En wielrenner Koen Bouwman is in de tweede etappe van de Vuelta eerste geworden in het bergklassement. Hij won tot twee keer toe een sprint op een col en krijgt dus de bollentrui. Het weer van Weer Online? De wolken trekken weg en dan wordt het een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
4: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: Dit is Magic FM. The music is

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. De

0: Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Het is 7 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Komende week wordt er weer verder gesproken over de begroting. Morgen gaat Pro met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën praten. SGP en Ja 21 gaan deze week ook op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. In Australië is voor het eerst vogelgriep ontdekt bij een zoogdier. Het gaat om een soort zeeleeuw die alleen in Australië voorkomt. Het dier werd doodgevonden op een strand in het zuiden van Australië. Daar gaat een zeer besmettelijke variant rond van vogelgriep. Maar tot nu toe was het nog niet bij een zoogdier ontdekt. In de hoofdstad van Guinea is een vuilnisbelt ingestort na dagen van zware regen. Een golf van afval kwam over de huizen heen. De regering had mensen al gevraagd om te vertrekken. Er zijn zeker 18 lichamen uit het puin gehaald, maar het precieze dodental is nog onbekend. Er wordt gevreesd voor nog veel meer slachtoffers. En na de Grand Prix in Zandvoort is Kimi Antonelli verder uitgelopen in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij werd vandaag tweede achter Lando Norris. George Russell heeft net zoveel punten als Lewis Hamilton, maar Russell staat tweede omdat hij meer races won dan Hamilton. Max Verstappen viel vandaag uit en staat zesde. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM. Hier.

0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
3: Dit is Magic FM. The music is magic. Magic
4: FM. One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man?
5: Yeah.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Het is 8 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van Zandvoort heeft een traantje gelaten bij de laatste Grand Prix van Nederland. Hij vindt het buitengewoon jammer dat het voorbij is. En ook het vroege uitvallen van Max vond hij teleurstellend. Voor de NS was het wel een hele goede dag. Zo'n 163.000 mensen kwamen met de trein in wat NS een militaire operatie noemde. Griekenland heeft een luchtafweersysteem naar Kreta verplaatst. Daar staat een basis die ook de Amerikanen gebruiken. Iran zou plannen hebben om militaire bases in die regio aan te vallen, waarbij ook Bulgarije gevaar zou lopen. Militaire bases op Cyprus zouden ook een doelwit zijn. Daar werd eerder al een Britse basis aangevallen. President Zelensky ontkent opnieuw dat Oekraïne achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen zat 4 jaar geleden. Vorige maand zei justitie in Duitsland dat Oekraïne de opdracht gaf voor die aanval. Oekraïne zou wel meewerken aan het Duitse onderzoek. Woensdag werd in Kroatië een Oekraïense verdachte opgepakt. En bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord zijn 5 fans van Cambuur gewond geraakt door vuurwerk dat werd afgestoken vanuit het vak met Feyenoord-supporters. Fakkels kwamen in het publiek terecht. Ook de keeper van Feyenoord kreeg een fakkel om zijn oren, maar werd niet geraakt. Gevoetbald werd er ook. Feyenoord won met 5-2 van Cambuur. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Dit is Magic FM. The music is

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Juist 18 plus.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Het is 9 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Ze hebben volgens de club brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Het vuurwerk werd gegooid vanuit het vak met Feyenoord supporters. De club en supportersvereniging vinden het volstrekt onacceptabel wat er is gebeurd. In Badmen, net buiten Deventer, is een trein tegen een aanhanger gereden die op een overweg stond. De aanhanger was volgens de regio-omroep losgeschoten van een tractor. De bestuurder kon het alarmnummer niet meer bellen om de aankomende trein te laten stoppen. De trein kon niet

0: gehaald. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval in Guinea. En wielrenner Mathieu van der Poel is terug op de mountainbike, maar greep net naast de winst bij een wereldbekerwedstrijd in Frankrijk. Hij eindigde als 2e achter een Fransman. Van der Poel bereidt zich in Frankrijk voor op het WK van volgende week. Hij wil over 2 jaar ook naar de Olympische Spelen op de mountainbike. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Dit is Magic FM.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Het is 10 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Sigrid Kaag werd 10 jaar geleden gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties, zei ze bij Zomergasten. Amerika vroeg of ze zich beschikbaar wilde stellen om secretaris-generaal te worden. Dat gebeurde niet omdat Nederland toen ook met andere dingen bezig was. Kaag denkt dat ze mede daardoor wel de Nederlandse politiek is ingerold. In Ridderkerk is een vrouw met haar baby van een balkon gesprongen om te ontsnappen aan een man die haar mishandelde, schrijft het AD. Ze zag toevallig de politie rijden en probeerde hun aandacht te trekken. Moeder en baby vielen vanaf de eerste verdieping in de bosjes en raakten licht gewond. Later werd een man aangehouden. Israël dreigt met zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Aanleiding zijn 4 vliegers zonder explosieven die dit weekend opdoken, waarschijnlijk uit Gaza. Volgens het leger vormen ze toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn eerder wel aanvallen gedaan. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden nog eens goed bekeken na het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord vanmiddag. 5 supporters raakten gewond, ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de KNVB. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het flink af tot onder de 10 graden. Landinwaarts zelfs tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekering. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Dit is Magic FM.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Het is 11 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden een topfunctie voorstelde bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij Zomergasten. Ze kreeg de topfunctie niet, maar daar heeft ze niet om getreurd. Mede daardoor kwam ze namelijk in de Nederlandse politiek terecht. Onder andere als D66-leider en minister.

0: autoriteiten denken dat dat nog verder oploopt, omdat er ook nog tientallen gewonden zijn. De instorting gebeurde na dagen van zware regenval. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, wordt voorzitter van een voetbalclub. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zei hij bij de bekendmaking. Wiels gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Nu speelt de club op amateurniveau. En tennis Robin Haas heeft naast zijn eerste titel gegrepen in het dubbelspel van de Masters-toernooi. Hij en zijn Duitse partner Franse verloren de finale in Cincinnati, Amerika, met 6-4, 2-6 en 10-7. Het had zijn eerste titel van het jaar kunnen worden en de 11e in totaal. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris met temperaturen ver onder de 10 graden. Ook kan er mist ontstaan. Morgen veel zon en net iets warmer dan vandaag met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM. Hier.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Dit is Magic FM.

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Het is 12 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De KNVB gaat zijn eigen regels rondom vuurwerkincidenten nog een keer goed bekijken. Vanmiddag raakten 5 supporters gewond door vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op, maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. In Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen, is een 49-jarige man overleden na een steekpartij. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer doen voor de man. De politie heeft de 46-jarige man opgepakt, maar het is nog niet bekendgemaakt of dit de dader is. Oekraïne zat volgens president Zelensky niet achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen 4 jaar geleden. Hij zegt dat nog een keer nadat justitie in Duitsland vorige maand zei dat Oekraïne wel de opdracht gaf voor die aanval. Woensdag werd in Kroatië ook een Oekraïense verdachte opgepakt. En in Washington DC heeft president Trump vanmiddag het startsein gegeven voor een autorace door het stadscentrum. Die wordt gehouden omdat Amerika 250 jaar onafhankelijk is. Trump maakte eerst zelf een rondje over het circuit in zijn gepantserde limousine. Daarna zwaaide hij met de groene vlag om de wedstrijd te laten starten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is koud, ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Morgen schijnt de zon en wordt het warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM. Hier.

0: is 1 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In Ridderkerk is een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong samen met haar baby in paniek vanaf haar balkon naar beneden toen ze toevallig politie zag rijden. Volgens Rijnmond wist een speciaal zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk in de buurt te arresteren. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden vroeg of ze wilde solliciteren voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij Zomergasten. Dat gebeurde uiteindelijk niet, omdat Nederland vooral met andere dingen bezig was. Mede daardoor rolde ze uiteindelijk de Nederlandse politiek in. Onder andere als leider van D66. Israël waarschuwt voor zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Dit weekend doken er 4 vliegers op, waarschijnlijk uit Gaza. Die hadden geen explosieven, maar waren volgens het leger toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn namelijk eerder wel aanvallen gedaan. En de eigenaar van de Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde en aan 41 mensen het leven kostte, is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Het echtpaar wordt vervolgd voor het drama in hun bar en wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van de brand. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt vannacht niet boven de 10 graden uit. Morgen is het overal zonnig en met 20 tot 24 graden iets warmer dan gisteren. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM. Hier

0: is 2 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De woningnood moet worden opgelost met het bouwen van nieuwe woningen. Niet met het ombouwen van al bestaande panden. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die bijvoorbeeld kantoren wil veranderen in woningen. Dat ombouwen levert steeds minder nieuwe woningen op. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 12 migranten overleden nadat hun boot zonk. Naar 2 andere passagiers wordt nog gezocht. In de stad waar de meeste migranten vandaan kwamen, braken grote protesten uit tegen de leefomstandigheden in het gebied. De gebruikte route via de Middellandse Zee is een van de dodelijkste ter wereld. Een grote natuurbrand in Nevada, Amerika, breidt zich razendsnel uit. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en mogelijk verdubbelt dat aantal nog. Ook werd er een ziekenhuis geëvacueerd. Het is er heet, droog en er staat veel wind. Dat maakt het werk van de brandweer enorm moeilijk. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, maakt een opvallende carrière-switch. Hij wordt voorzitter van een voetbalclub. Hij gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zegt hij. Nu speelt de club op amateurniveau. En dan nu het weer van Weer Online. In het binnenland kan het mistig zijn en het is koud, ruim onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het wordt rond de 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.